comme hier. Je me sens bien dans mon cœur de lumière.

tonight at the MGM Grand Las Vegas. The main

0: de 80s en 90s dance hits. Op de Next Glitterball Party. 26 februari. Cursaal Oostende. Tickets en info. Glitterball.be. Presented by Absolute You. Uw expert in payroll.
1: Welkom bij B1. Hot. Perfect voor de zomer.

enfant des villes ou enfant des foins.

0: De luchthaven Oostende-Brugge heeft vorig jaar 78.000 euro winst geboekt. Volgens uitbater Aegis is het daarmee het vijfde positieve boekjaar op rij. De opbrengsten stegen onder meer door meer passagiers, extra vliegbewegingen en de rol van Oostende als uitwijkluchthaven om elders afgeleide vluchten op te vangen. De Oostendse auteur Natasha de Lange brengt deze week haar nieuwe thriller Het Doodsmasker uit. Het verhaal speelt zich af in 1910 tegen de achtergrond van de Belle Époque en de wereldtentoonstelling in Brussel. De Lange werkte jarenlang in musea in Oostende en verwerkt haar band met de kuststad en kunstenaars als Ensor en Spiljaard in haar boek. De interactieve tentoonstelling Ludi Romani, geen kinderspel, in het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg, loopt op zijn einde. Op 26 juli sluiten de deuren. Bezoekers ontdekken daar spelletjes uit de Romeinse tijd en kunnen die ook zelf uitproberen. Intussen opent het museum ook een zomerterras in het Abtspark, waar bezoekers, wandelaars en fietsers welkom zijn.
1: Tot zover het regionieuws. Dit zijn de beste Franse chansons in La Douce France.

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Zonnig vandaag aan zee, al is er vanmorgen nog wat hoge bewolking. Het wordt 26 à 27 graden met een vrij krachtige noordoostelijke wind. Ook morgen en donderdag blijft de zon volop van de partij met maximaal tot 27 graden. Vrijdag iets koeler, zo'n 23 graden. En een kleine kans op een bui of onweer.
2: La Douce France. B1. De beste Franstalige muziek.

0: Presenteert Oostende Koersen 2026. Met 9 koersdagen, waarvan 8 op maandag en eentje op vrijdag. De ASSIG Wellington Hippodroom wordt opnieuw het toneel voor topsport, een gokje wagen en vooral een unieke dag vol amusement. Het goedkoopste familie-event aan de Belgische kust. Niet te missen. Info en tickets tegen €13 via oostendekoersen.be. Met medewerking van ASSIG, Kasteelbier Tropical, Kompas Beach Resort en Radio B1.
1: Attentie, laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
2: Kom, we moeten snel zijn.
3: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be. La Douce France. Tot 12 uur de beste Franse chansons op B1.

0: luchthaven Oostende-Brugge heeft vorig jaar 78.000 euro winst geboekt. Volgens uitbater Aegis is het daarmee het vijfde positieve boekjaar op rij. De opbrengsten stegen onder meer door meer passagiers, extra vliegbewegingen en de rol van Oostende als uitwijkluchthaven om elders afgeleide vluchten op te vangen. De Haan krijgt van de Vlaamse regering meer dan 320.000 euro subsidie voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. Het geld gaat naar een nieuw verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen dat de verouderde gasketels vervangt. In Pardoubijn-la-Potinière komen daarvoor een 40-tal boringen in de ondergrond. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het beschermde gemeentehuis. De Oostense auteur Natasha De Lange brengt deze week haar nieuwe thriller Het Doodsmasker uit. Het verhaal speelt zich af in 1910 tegen de achtergrond van de Belle Époque en de wereldtentoonstelling in Brussel. De Lange werkte jarenlang in musea in Oostende en verwerkt haar band met de kuststad en kunstenaars als Ensor en Spiljaard in haar boek.
1: Tot zover het regionieuws. De zomer. Allemaal.

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Zonnig vandaag aan zee, al is er vanmorgen nog wat hoge bewolking. Het wordt 26 à 27 graden met een vrij krachtige noordoostelijke wind. Ook morgen en donderdag blijft de zon volop van de partij met maxima tot 27 graden. Vrijdag iets koeler, zo'n 23 graden. En een kleine kans op een bui of onweer.
2: Perfect voor de zomer.

0: een heerlijke cocktail, een pintje of een glaasje rosé? Eén adres. Zomerbar Baravan in Oudenburg. Niet alleen genieten van een drankje en een hapje, maar een hele zomer lang leuke events. Ook voor de kleinsten is er een aparte uitgebreide kidszone. Nieuw dit jaar is het padelveld en de barbecue corners in de Maïs. Check het volledige zomerprogramma op baravan-oudenburg. Baravan vind je aan de Zeeweg 60 in Oudenburg.
1: Omag City Magazine neemt je mee met de beste ondernemers, restaurants en events aan de kust. Omag City Magazine, boeiende artikels over cultuur, gastronomie, toerisme, entertainment, mode, reizen en sport. Maak ook kennis met mensen en hun verhaal. Omag City Magazine, veel om te lezen. Nu overal gratis verkrijgbaar.
2: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
3: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
4: Let op, lenen kost ook geld.
5: B1. Jouw zomerradio.

0: Sint-Amanduskerk in Blankenbergen is de Vlaamse vredesvlag gestolen. De vlag was naar aanleiding van 11 juli geplaatst naast het Love Sign. De diefstal gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Initiatiefnemer Piet Wittevrongel betreurt de feiten en stelt vragen bij verdraagzaamheid en respect in Blankenbergen. De interactieve tentoonstelling Ludi Romani, geen kinderspel, in het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg, loopt op zijn einde. Op 26 juli sluiten de deuren. Bezoekers ontdekken daar spelletjes uit de Romeinse tijd en kunnen die ook zelf uitproberen. Intussen opent het museum ook een zomerterras in het Abtspark, waar bezoekers, wandelaars en fietsers welkom zijn. De lokale politie van Oostende blikt tevreden terug op Austin Beach, dat zonder grote incidenten is verlopen. Bij controles op drugs werden 65 mensen betrapt en is ruim €10.000 aan onmiddellijke boetes geïnd. Tijdens verkeerscontroles zijn meer dan 400 bestuurders gecontroleerd op alcohol en drugs. Meerdere bestuurders verloren hun rijbewijs en de politie stelde ook tal van andere verkeersovertredingen vast.
1: Tot zover het regionieuws.
2: Yeah.
1: Dit is B1. Enjoy the summer.

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Zonnig vandaag aan zee, al is er vanmorgen nog wat hoge bewolking. Het wordt 26 à 27 graden met een vrij krachtige noordoostelijke wind. Ook morgen en donderdag blijft de zon volop van de partij met maxima tot 27 graden. Vrijdag iets koeler, zo'n 23 graden. En een kleine kans op een bui of onweer.
2: Dit is...

0: Presenteert Oostende Koersen 2026. Met 9 koersdagen, waarvan 8 op maandag en eentje op vrijdag. De ASSIG Wellington Hippodroom wordt opnieuw het toneel voor topsport, een gokje wagen en vooral een unieke dag vol amusement. Het goedkoopste familie-event aan de Belgische kust. Niet te missen. Info en tickets tegen €13 via oostendekoersen.be. Met medewerking van ASSIG, Kasteelbier Tropical, Kompas Beach Resort en Radio B1.
1: Je wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
2: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: Op zoek naar een klassevolle cruiseervaring. Ontdek vandaag Cunard, het toonbeeld van stijlvol cruisen volgens Britse traditie en elegantie. Naast heerlijk ontspannen aan boord, geniet je van inspirerende lezingen, boeiende workshops, theater van topniveau en verfijnde gastronomie. Schitterende galaavonden en prestigieuze voorstellingen op zee worden verzorgd door een uitzonderlijke bemanning en gerenommeerde artiesten. Stap aan boord van de legendarische Queen Mary 2 en beleef de iconische oversteek van de Atlantische Oceaan. Van Southampton naar New York City vanaf €999 per persoon. Info en reservaties bij Thalassa Reizen & Cruises, jouw cruise-specialist aan zee. Vind ik Tivelaan in Oostende of via thalassacruises.be. Waarom gewoon cruisen als je ook Cunard kunt beleven?
0: B1, La Douce France, de beste Franstalige muziek.

0: De luchthaven Oostende-Brugge heeft vorig jaar 78.000 euro winst geboekt. Volgens uitbater Aegis is het daarmee het vijfde positieve boekjaar op rij. De opbrengsten stegen onder meer door meer passagiers, extra vliegbewegingen en de rol van Oostende als uitwijkluchthaven om elders afgeleide vluchten op te vangen. De Oostendse auteur Natasha de Lange brengt deze week haar nieuwe thriller Het Doodsmasker uit. Het verhaal speelt zich af in 1910 tegen de achtergrond van de Belle Époque en de wereldtentoonstelling in Brussel. De Lange werkte jarenlang in musea in Oostende en verwerkt haar band met de kuststad en kunstenaars als Ensor en Spiljaard in haar boek. De interactieve tentoonstelling Ludi Romani, geen kinderspel, in het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg, loopt op zijn einde. Op 26 juli sluiten de deuren. Bezoekers ontdekken daar spelletjes uit de Romeinse tijd en kunnen die ook zelf uitproberen. Intussen opent het museum ook een zomerterras in het Abtspark, waar bezoekers, wandelaars en fietsers welkom zijn.
1: Tot zover het regionieuws. Dit is La Douce France.

0: De 80s en 90s dance hits.
1: Never gonna give you up, never gonna let you down.
0: Op de Next Glitterball Party. 26 februari. Cursaal Oostende. Tickets en info glitterball.be. Presented by Absolute You. Uw expert in payroll.
2: Je wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
3: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo. Wij helpen meteen.
4: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis. Zoals stevige wandelschoenen en functionele kousen.
5: Ik wandel heel veel en heb dus echt goede schoenen nodig. Bij De Weert vind ik altijd mijn hoesting. En dit omdat er een heel groot aanbod is. Maar natuurlijk heb ik ook technische wandelkousen nodig. En dat kan je daar ook zeker vinden.
4: Kom vandaag langs bij De Weert Sport. Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
6: Attentie, laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
7: Kom, we moeten snel zijn.
8: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be. La Douce France. B1. De beste Frans

adieu. Laisse-moi partir, pour nous l'avenir est bien.

0: nieuws uit de wereld.
1: Er blijft meer zwerfvuil gevonden worden langs de Vlaamse wegen. Vorig jaar ging het om meer dan 1700 ton, bijna een derde meer in 5 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers die N-VA opvroeg. In Oost-Vlaanderen is het probleem het grootst. Daar werd dubbel zoveel zwerfvuil gevonden langs de weg. Het kost ook veel, vorig jaar meer dan 4 miljoen euro. Bevoegd minister De Ridder wil ook meer camera's inzetten om vervuilers op te sporen en te beboeten. Nog zeker de hele voormiddag rijden er geen treinen tussen Brugge en Oostende. Komt door een kabeldiefstal vannacht op het spoor. Dieven knipten de kabels door, maar konden geen buit maken. Spoornetbeheerder Infrabel is bezig met herstellingswerken, maar het zal nog uren duren. Reizigers kunnen vervangbussen nemen of met hun treinticket de kusttram gebruiken. Amper de helft van de boetes van wie zwart rijdt bij de lijn wordt betaald. Dat heeft Vlaams parlementslid voor Anders Jasper Pille opgevraagd. Dat de werking van die boetes loopt niet zoals zou moeten en daardoor miste de lijn vorig jaar 8 miljoen euro.
2: Bijvoorbeeld mensen die insolvabel zijn, mensen dat je nu eenmaal geen geld kan bij gaan ophalen. Mensen die bijvoorbeeld toeristen zijn en dan ook alweer vertrokken zijn naar hun eigen land, waar je dus ook geen inning van kan doen, toch niet tegen een realistische prijs. En dus dat zijn allemaal redenen waarom er toch een aantal boetes blijven openstaan.
1: Terwijl de lijn routes moet schrappen omdat ze te duur zijn. Ons land is niet genoeg voorbereid op overstromingen. Dat besluit het Centrum voor Risicobeoordeling van Klimaatverandering exact 5 jaar na de zware overstromingen in Wallonië. Er zijn toen 39 mensen overleden. Ons land heeft sindsdien maatregelen genomen. Oevers versterken bijvoorbeeld en crisisteams voorzien. Maar die maatregelen volstaan niet en ze komen vooral te traag. In het bos van Fontainebleau in de buurt van Parijs is nu al 1900 hectare bos afgebrand. Het vuur is zondagavond ontstaan en blijft uitbreiden. Door de brand is ook de snelweg richting het zuiden van Frankrijk vandaag en morgen al zeker nog dicht. Tussen Parijs en Dijon is de autoroute de Soleil in beide richtingen afgesloten. Over een afstand van 25 kilometer. Voor de derde dag op rij vallen de VS en Iran elkaar stevig aan. De VS heeft Iran aangevallen in de hoop de aanvallen in de zeestraat van Hormuz te verminderen. Daar is vannacht nog een dode gevallen toen Iran 2 olietankers aanviel met kruisraketten. Amerikaans president Trump kondigt ook aan dat hij daar geen Iraanse schepen meer wil doorlaten en dat andere landen 20% tol moeten betalen. En na lang speculeren heeft landskampioen Club Brugge nu officieel een nieuwe doelman. Dat kondigt Club zelf aan op X. Het is de Zwitser Jan Sommer, ex-keeper bij Bayern München en Inter Milaan. Hij volgt Simon Mignolet op. Sommer is 37 en tekende voor 3 seizoenen. Afwisselend zon en wolken, het wordt tot 34 graden. Morgen en donderdag hetzelfde weer, vrijdag kans op regen en onweersbuien. Vanaf zaterdag weer droger en iets minder warm, rond 27 graden.
3: Wie juwelier Arnold zegt, die denkt aan kwaliteit, aan degelijkheid en aan klasse. Juwelier Arnold is uw huis van vertrouwen voor juwelen, uurwerken en oudgoud. Hier staan service en klantvriendelijkheid centraal.
4: De goudprijs staat historisch hoog. Bij juwelier Arnold taxeren we gratis uw oud goud. U krijgt onmiddellijk uitbetaald op uw rekening. Of kiest voor een waardebon met extra voordeel. Liever iets nieuws? Wij maken met plezier een uniek juweel in ons eigen atelier.
3: Juwelier Arnold, Marktstraat 26 in Oudenburg. Of kijk op arnold.be. Juwelier Arnold, goudsmid sinds 1928.
5: Hoor je de zomer? B1.

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Zonnig vandaag aan zee, al is er vanmorgen nog wat hoge bewolking. Het wordt 26 à 27 graden met een vrij krachtige noordoostelijke wind. Ook morgen en donderdag blijft de zon volop van de partij met maxima tot 27 graden. Vrijdag iets koeler, zo'n 23 graden. En een kleine kans op een bui of onweer.
2: Dit is B1. De radio.

0: Omag City Magazine neemt je mee met de beste ondernemers, restaurants en events aan de kust. Omag City Magazine, boeiende artikels over cultuur, gastronomie, toerisme, entertainment, mode, reizen en sport. Maak ook kennis met mensen en hun verhaal. Omag City Magazine, veel om te lezen. Nu overal gratis verkrijgbaar.
1: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
2: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: Het ultieme zomergevoel? Ontdek Roof op het dak van Fort Napoleon. Cocktails, mocktails, tapas en heerlijke pizza's. Na het succes van de vorige jaren is Roof ook dit jaar helemaal terug van weg geweest. Met dezelfde zalige zomersfeer en een uitgebreide menukaart. Geniet van een heerlijke avond met een panoramisch uitzicht op het strand, de zee, de duinen en de skyline van Oostende. Roof, elke dag vanaf 11 uur. Tot straks in Roof. Info via roofoostende.be.
5: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, check de fitnessafdeling, de sportieve fashion en de verdieping vol watersport.
6: Je kunt of altijd terecht voor sportmateriaal. Geen brol, maar echte kwaliteit en grote merk. Ik betrouw liever service van iemand die zo lang bestaat dan anderen.
5: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
7: Perfect voor de zomer.

0: luchthaven Oostende-Brugge heeft vorig jaar 78.000 euro winst geboekt. Volgens uitbater Aegis is het daarmee het vijfde positieve boekjaar op rij. De opbrengsten stegen onder meer door meer passagiers, extra vliegbewegingen en de rol van Oostende als uitwijkluchthaven om elders afgeleide vluchten op te vangen. De Haan krijgt van de Vlaamse regering meer dan 320.000 euro subsidie voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. Het geld gaat naar een nieuw verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen dat de verouderde gasketels vervangt. In Pardomein-la-Potinière komen daarvoor een veertigtal boringen in de ondergrond. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het beschermde gemeentehuis. De Oostense auteur Natasha de Lange brengt deze week haar nieuwe thriller Het Doodsmasker uit. Het verhaal speelt zich af in 1910 tegen de achtergrond van de Belle Époque en de wereldtentoonstelling in Brussel. De Lange werkte jarenlang in musea in Oostende en verwerkt haar band met de kuststad en kunstenaars als Ensor en Spiljaard in haar boek.
1: Tot zover het regionieuws. B1, het grootste regionale radiostation voor de Belgische kust.

0: Stockholm, -3 degrees, high winds.
1: Omaha City Magazine neemt je mee met de beste ondernemers, restaurants en events aan de kust. Omaha City Magazine, boeiende artikels over cultuur, gastronomie, toerisme, entertainment, mode, reizen en sport. Maak ook kennis met mensen en hun verhaal. Omaha City Magazine, veel om te lezen. Nu overal gratis verkrijgbaar.
2: Op zoek naar een klassevolle cruiseervaring. Ontdek vandaag Cunard, het toonbeeld van stijlvol cruisen volgens Britse traditie en elegantie. Naast heerlijk ontspannen aan boord, geniet je van inspirerende lezingen, boeiende workshops, theater van topniveau en verfijnde gastronomie. Schitterende galaavonden en prestigieuze voorstellingen op zee worden verzorgd door een uitzonderlijke bemanning en gerenommeerde artiesten. Stap aan boord van de legendarische Queen Mary II en beleef de iconische oversteek van de Atlantische Oceaan. Van Southampton naar New York City vanaf €999 per persoon. Info en reservaties bij Thalassau Reizen & Cruises, jouw cruise-specialist aan zee. Vind ik Tivelaan in Oostende of via thalassacruises.be. Waarom gewoon cruisen als je ook Cunard kunt beleven?
3: Kasteelbier Tropical presenteert Oostende Koersen 2026. Met 9 koersdagen, waarvan 8 op maandag en eentje op vrijdag. De Assig Wellington Hippodroom wordt opnieuw het toneel voor topsport, een gokje wagen en vooral een unieke dag vol amusement. Het goedkoopste familie-event aan de Belgische kust. Niet te missen. Info en tickets tegen €13 via oostendekoersen.be. Met medewerking van Assig, Kasteelbier Tropical, Compass Beach Resort en Radio B1.
4: Dit is La Douce France.

0: Een heerlijke cocktail, een pintje of een glaasje rosé. Eén adres. Zomerbar Baravan in Oudenburg. Niet alleen genieten van een drankje en een hapje, maar een hele zomer lang leuke events. Ook voor de kleinsten is er een aparte uitgebreide kidszone. Nieuw dit jaar is het padelveld en de barbecue corners in de Maïs. Check het volledige zomerprogramma op baravan-oudenburg. Baravan vind je aan de Zeeweg 60 in Oudenburg.
1: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
2: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op. Lenen kost ook geld.
4: Kasteelbier Tropical presenteert Oostende Koersen 2026. Met 9 koersdagen, waarvan 8 op maandag en eentje op vrijdag. De Assig Wellington Hippodroom wordt opnieuw het toneel voor topsport, een gokje wagen en vooral een unieke dag vol amusement. Het goedkoopste familie-event aan de Belgische kust. Niet te missen. Info en tickets tegen €13 via oostendekoersen.be. Met medewerking van Assig, Kasteelbier Tropical, Compass Beach Resort en Radio B1.
5: La Douce France. B1. De beste Franstalige muziek.

0: heeft veel minder drugs in beslag genomen. In de eerste helft van dit jaar zo'n 5,5 ton cocaïne in de haven van Antwerpen. Veel minder dan de 17 ton in dezelfde periode vorig jaar. Volgens de douane kiezen drugsorganisaties vaker voor andere havens. Christian van der Waarde.
1: Antwerpen is niet meer de grote nummer 1 drugshaven van import in de Europese Unie. Maar anderzijds is het probleem nog niet opgelost, omdat zij via andere methodes van werk ons proberen te omzeilen. Dus er komt nog altijd cocaïne de haven binnen. Maar ik ben wel tevreden met deze cijfers.
0: Er werd wel al 17 ton cannabis in beslag genomen. Dat is bijna 3 keer meer dan vorig jaar. In het centrum van Brussel houdt de brandweer een grote reddingsactie door een brand in het Oxygebouw op het De Broekeireplein. Er zijn al 3 mensen gewond geraakt, zegt Walter de Rieuw van de brandweer.
2: Bij aankomst hebben wij onmiddellijk de beschikbare middelen opgeschaald, een medisch interventieplan afgekondigd. De 3 brandhaarden zijn geblust. We zijn nu bezig met de opruimingswerken en de nablussing. Er is nog een search and rescue bezig, want er waren nogal een groot aantal arbeiders aanwezig.
0: Mogelijk zitten er nog mensen vast in geblokkeerde liften. In Sint-Niklaas zijn 5 mensen naar het ziekenhuis gebracht na een zware ongeval op de N16. Een auto botste daar tegen 2 andere voertuigen. Hij ging over kop en kwam 50 meter verder op zijn kant terecht. De weg werd er ook even afgesloten voor alle verkeer. Experts waarschuwen voor illegale peptides op sociale media, dat schrijft De Morgen. Heel wat influencers promoten injecties met zogenaamde wondermiddeltjes om af te vallen tegen haaruitval of huidveroudering. Maar die injecties en peptides zijn illegaal en soms gevaarlijk, zegt onderzoekster Céline van Hee van Gezondheidsinstituut Sciensano.
3: Sommige peptides zijn niet goedgekeurd omdat die heel veel bijwerkingen hadden. Dat gaat van huidkankerrisico's tot bijvoorbeeld ook misselijkheid natuurlijk. Kan ook zorgen voor nierfalen en kan ook spelen op uw bloeddruk.
0: Veel van die middelen komen uit China. De eerste militaire oefeningen van de zogenaamde Coalition of the Willing vinden dit najaar plaats in Polen. Dat zegt de Poolse premier. De coalitie is een groep van 35 Europese landen die Oekraïne financieel en militair steunen in de oorlog met Rusland. Ook ons land is daarbij. Ze kondigden gisteravond oefeningen aan om klaar te zijn voor als dat nodig is in Oekraïne. Intussen laat Bulgarije weten dat het uit die coalitie stapt, omdat ze niet helpt om een einde te maken aan de oorlog. Vanmiddag blijft het warm, rond 33 graden, veel zon ook en af en toe bewolkt. Morgen en donderdag blijft het zonnig bij maxima rond 31 graden. Vrijdag is er kans op buien en onweer. Vanaf zaterdag wordt het droger, dan halen we tot 26 graden.
4: Wie juwelier Arnold zegt, die denkt aan kwaliteit, aan degelijkheid en aan klasse. Juwelier Arnold is uw huis van vertrouwen voor juwelen, uurwerken en oudgoud. Hier staan service en klantvriendelijkheid centraal.
5: De goudprijs staat historisch hoog. Bij juwelier Arnold taxeren we gratis uw oud goud. U krijgt onmiddellijk uitbetaald op uw rekening. Of kiest voor een waardebon met extra voordeel. Liever iets nieuws? Wij maken met plezier een uniek juweel in ons eigen atelier.
4: Juwelier Arnold, Marktstraat 26 in Oudenburg. Of kijk op arnold.be. Juwelier Arnold, goudsmid sinds 1928.
6: De zomer hoor je hier. B1.

0: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
1: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Attentie, laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
4: Kom, we moeten snel zijn.
5: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
6: Herbeleef de 80s en 90s dance hits.
7: I lift you up to the highest emotions.
6: Op de next Glitterball Party. 26 februari. Cursaal Oostende. Tickets en info glitterball.be. Presented by Absolute You. Uw expert in payroll.
8: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis voor de recreatieve en sportieve fietsers.
9: Ik ben bij de Weert Sport langs geweest. Voor nieuwe fietskledij. Miljair, wat een keuze. Gelukkig was er iemand die mij kon helpen. En ik ben ook super content met mijn keuze. Mijn boon, zo gaan we niet meer kunnen volgen. We.
8: Kom vandaag langs bij de Weert Sport. Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
10: Perfect voor de zomer.

Alors pour toi, pour moi, on laisserait tomber la comédie.

0: nieuws uit de wereld.
1: Er zijn nog verschillende mensen vermist na de brand in het Oxygebouw in Brussel op het De Broekeireplein. Het vuur brak vanmorgen uit, het is intussen wel onder controle, maar de brandweer doorzoekt het gebouw nog, want er waren zo'n 200 arbeiders aanwezig voor werken. Walter Terrie.
2: Die zijn allemaal geëvacueerd moeten worden, die worden nu opgevangen. Ze krijgen daar eten, drinken en er is een psychologische bijstand voorzien voor die mensen. Nu zijn we momenteel bezig aan nog eens een laatste nazicht van het aantal koppen die geteld kunnen worden, zodanig dat we een eind kunnen stellen aan onze search en rescue.
1: Er vielen zeker 3 gewonden. Het arbeidsauditoraat is een onderzoek gestart. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Er wordt veel minder drugs in beslag genomen. In de eerste helft van dit jaar zo'n 5,5 ton cocaïne in de haven van Antwerpen. Veel minder dan de 17 ton in dezelfde periode vorig jaar. Volgens de douane kiezen drugsorganisaties vaker voor andere havens. Christian van der Waren.
3: Antwerpen is niet meer de grote nummer 1 drugshaven van import in de Europese Unie. Maar anderzijds is het probleem nog niet opgelost, omdat zij via andere methodes van werk ons proberen te omzeilen. Dus er komt nog altijd cocaïne de haven binnen. Maar ik ben wel tevreden met deze cijfers.
1: Er werd wel al 17 ton cannabis in beslag genomen. Dat is bijna 3 keer meer dan vorig jaar. In Gent is een meisje van 9 in levensgevaar na een verkeersongeval. Een jongen van 14 reed daar gisteravond aan met een bromfiets. De jongen reed weg, maar is intussen opgepakt. Hij reed ook met een gestolen bromfiets. De jongen moet later voor de jeugdrechter verschijnen. Het meisje liep een schedelbreuk op en is nog altijd in kritieke toestand. De Brit Andy Burnham heeft binnen zijn Labour-partij genoeg steun om Keir Starmer op te volgen als partijleider. Gisteren gaven nog eens 27 partijgenoten hun steun, waardoor het voor een eventuele tegenkandidaat onmogelijk is om zich kandidaat te stellen. Wellicht kan Burnham Starmer dan al opvolgen als nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Na een rustdag in de Ronde van Frankrijk beginnen de renners over een half uurtje aan hun 10e rit. Het wordt een stevige, zegt sportjournalist Stijn Vlamink.
4: Constant op en af. 4 calls van derde categorie, eentje van tweede categorie, eentje van eerste categorie. Dus ik verwacht ook vandaag weer een strijd tussen de mannen van het klassement. Dat wil dus ook zeggen dat Remco Evenepoel zich wellicht zal mengen in de debatten.
1: Tadej Pogacar blijft in de gele leiderstrui rijden. Remco Evenepoel staat 4e op meer dan 3 minuten. Vanmiddag blijft het warm, rond 33 graden. Veel zon ook en af en toe wat wolken. Morgen en donderdag blijft het zonnig bij maxima rond 31 graden. Vrijdag is er kans op buien en onweer. Vanaf zaterdag weer droger en tot 26 graden.
5: Wie juwelier Arnold zegt, die denkt aan kwaliteit, aan degelijkheid en aan klasse. Juwelier Arnold is uw huis van vertrouwen voor juwelen, uurwerken en oudgoud. Hier staan service en klantvriendelijkheid centraal.
6: De goudprijs staat historisch hoog. Bij Juwelier Arnold taxeren we gratis uw oudgoud. U krijgt onmiddellijk uitbetaald op uw rekening. Of kiest voor een waardebon met extra voordeel. Liever iets nieuws? Wij maken met plezier een uniek juweel in ons eigen atelier.
5: Juwelier Arnold, Marktstraat 26 in Oudenburg. Of kijk op arnold.be. Juwelier Arnold, goudsmid sinds 1928.
7: B1, het grootste regionale radiostation voor de Belgische kust.

0: zoek naar een klassevolle cruiseervaring? Ontdek vandaag Cunard, het toonbeeld van stijlvol cruisen volgens Britse traditie en elegantie. Naast heerlijk ontspannen aan boord, geniet je van inspirerende lezingen, boeiende workshops, theater van topniveau en verfijnde gastronomie. Schitterende galaavonden en prestigieuze voorstellingen op zee worden verzorgd door een uitzonderlijke bemanning en gerenommeerde artiesten. Stap aan boord van de legendarische Queen Mary 2 en beleef de iconische oversteek van de Atlantische Oceaan. Van Southampton naar New York City vanaf €999 per persoon. Info en reservaties bij Thalassa Reizen & Cruises, jouw cruise-specialist aan zee. Vind ik Tivelaan in Oostende of via thalassacruises.be. Waarom gewoon cruisen als je ook Cunard kunt beleven?
1: OMAG City Magazine neemt je mee met de beste ondernemers, restaurants en events aan de kust. OMAG City Magazine, boeiende artikels over cultuur, gastronomie, toerisme, entertainment, mode, reizen en sport. Maak ook kennis met mensen en hun verhaal. OMAG City Magazine, veel om te lezen. Nu overal gratis verkrijgbaar.
2: Het ultieme zomergevoel? Ontdek Roof op het dak van Fort Napoleon. Cocktails, mocktails, tapas en heerlijke pizza's. Na het succes van de vorige jaren is Roof ook dit jaar helemaal terug van weg geweest. Met dezelfde zalige zomersfeer en een uitgebreide menukaart. Geniet van een heerlijke avond met een panoramisch uitzicht op het strand, de zee, de duinen en de skyline van Oostende. Roof, elke dag vanaf 11 uur. Tot straks in Roof. Info via roofoostende.be.
3: Dit is La Douce France, de beste Franstalige muziek.

0: Sint-Amanduskerk in Blankenbergen is de Vlaamse vredesvlag gestolen. De vlag was naar aanleiding van 11 juli geplaatst naast het Love Sign. De diefstal gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Initiatiefnemer Piet Wittevrongel betreurt de feiten en stelt vragen bij verdraagzaamheid en respect in Blankenbergen. De interactieve tentoonstelling Ludi Romani, geen kinderspel, in het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg, loopt op zijn einde. Op 26 juli sluiten de deuren. Bezoekers ontdekken daar spelletjes uit de Romeinse tijd en kunnen die ook zelf uitproberen. Intussen opent het museum ook een zomerterras in het Abtspark, waar bezoekers, wandelaars en fietsers welkom zijn. De lokale politie van Oostende blikt tevreden terug op Austin Beach, dat zonder grote incidenten is verlopen. Bij controles op drugs werden 65 mensen betrapt en is ruim €10.000 aan onmiddellijke boetes geïnd. Tijdens verkeerscontroles zijn meer dan 400 bestuurders gecontroleerd op alcohol en drugs. Meerdere bestuurders verloren hun rijbewijs en de politie stelde ook tal van andere verkeersovertredingen vast.
1: Tot zover het regionieuws. B1. La Douce France. De beste Franstalige muziek. Overal in Vlaanderen. Via de

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Zonnig vandaag aan zee, al is er vanmorgen nog wat hoge bewolking. Het wordt 26 à 27 graden met een vrij krachtige noordoostelijke wind. Ook morgen en donderdag blijft de zon volop van de partij met maxima tot 27 graden. Vrijdag iets

0: koeler, zo'n 23 graden, en een kleine kans op een bui of onweer.
1: Dit is La Douce France, de beste Franstalige muziek. B1.

0: presenteert Oostende Koersen 2026. Met 9 koersdagen, waarvan 8 op maandag en eentje op vrijdag. De Assig Wellington Hippodroom wordt opnieuw het toneel voor topsport, een gokje wagen en vooral een unieke dag vol amusement. Het goedkoopste familie-event aan de Belgische kust. Niet te missen. Info en tickets tegen €13 via oostendekoersen.be. Met medewerking van Assig, Kasteelbier Tropical, Kompas Beach Resort en Radio B1.
1: Herbeleef de 80s en 90s dance hits. You got to show me love. Op de Next Glitterball Party. 26 februari. Cursaal Oostende. Tickets en info glitterball.be. Presented by Absolute You. Uw expert in payroll.
2: Je wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo. Uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
3: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo. Wij helpen meteen.
4: Let op, lenen kost ook geld.
5: Een heerlijke cocktail, een pintje of een glaasje rosé. Eén adres. Zomerbar Baravan in Oudenburg. Niet alleen genieten van een drankje en een hapje, maar een hele zomer lang leuke events. Ook voor de kleinsten is er een aparte uitgebreide kidszone. Nieuw dit jaar is het padelveld en de barbecue corners in de Maïs. Check het volledige zomerprogramma op baravan-oudenburg. Baravan vind je aan de Zeeweg 60 in Oudenburg.
6: La douce France. B1. De beste Franstalige muziek.

0: krijgt van de Vlaamse regering meer dan 320.000 euro subsidie voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. Het geld gaat naar een nieuw verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen dat de verouderde gasketels vervangt. In Pardoumijn-la-Potinière komen daarvoor een 40-tal boringen in de ondergrond. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het beschermde gemeentehuis. Aan de Sint-Amanduskerk in Blankenbergen is de Vlaamse vredesvlag gestolen. De vlag was naar aanleiding van 11 juli geplaatst naast het Love Sign. De diefstal gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Initiatiefnemer Piet Wittevrongel betreurt de feiten en stelt vragen bij verdraagzaamheid en respect in Blankenbergen. De lokale politie van Oostende blikt tevreden terug op Austin Beach, dat zonder grote incidenten is verlopen. Bij controles op drugs werden 65 mensen betrapt en is ruim 10.000 euro aan onmiddellijke boetes geïnd. Tijdens verkeerscontroles zijn meer dan 400 bestuurders gecontroleerd op alcohol en drugs. Meerdere bestuurders verloren hun rijbewijs en de politie stelde ook tal van andere verkeersovertredingen vast.
1: Tot zover het regionieuws. De zomer hoor je hier. B1.

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Zonnig vandaag aan zee, al is er vanmorgen nog wat hoge bewolking. Het wordt 26 à 27 graden.

0: graden met een vrij krachtige noordoostelijke wind. Ook morgen en donderdag blijft de zon volop van de partij met maximaal tot 27 graden. Vrijdag iets koeler, zo'n 23 graden. En een kleine kans op een bui of onweer.
1: Dit is B1. B1. Enjoy the summer. Enjoy the music.

bas.

0: op zoek naar een klassevolle cruiseervaring? Ontdek vandaag Cunard, het toonbeeld van stijlvol cruisen volgens Britse traditie en elegantie. Naast heerlijk ontspannen aan boord, geniet je van inspirerende lezingen, boeiende workshops, theater van topniveau en verfijnde gastronomie. Schitterende galaavonden en prestigieuze voorstellingen op zee worden verzorgd door een uitzonderlijke bemanning en gerenommeerde artiesten. Stap aan boord van de legendarische Queen Mary 2 en beleef de iconische oversteek van de Atlantische Oceaan. Van Southampton naar New York City vanaf €999 per persoon. Info en reservaties bij Thalassa Reizen en Cruises, jouw cruise-specialist aan zee. Vind ik Tivelaan in Oostende of via thalassacruises.be. Waarom gewoon cruisen als je ook Cunard kunt beleven?
1: OMAG City Magazine neemt je mee met de beste ondernemers, restaurants en events aan de kust. OMAG City Magazine, boeiende artikels over cultuur, gastronomie, toerisme, entertainment, mode, reizen en sport. Maak ook kennis met mensen en hun verhaal. OMAG City Magazine, veel om te lezen. Nu overal gratis verkrijgbaar.
2: Kasteelbier Tropical presenteert Oostende Koersen 2026. Met 9 koersdagen, waarvan 8 op maandag en eentje op vrijdag. De Assig Wellington Hippodroom wordt opnieuw het toneel voor topsport, een gokje wagen en vooral een unieke dag vol amusement. Het goedkoopste familie-event aan de Belgische kust. Niet te missen. Info en tickets tegen €13 via oostendekoersen.be. Met medewerking van Assig, Kasteelbier Tropical, Compass Beach Resort en Radio B1.
3: B1. Perfect voor de zomer.

0: Nieuws uit de wereld.
1: Er zijn nog verschillende mensen vermist na de brand in het Oxy-gebouw in Brussel op het De Broekeireplein. Het vuur brak vanmorgen uit, het is intussen wel onder controle, maar de brandweer doorzoekt het gebouw nog, want er waren zo'n 200 arbeiders aanwezig voor werken. Walter Ter.
2: Die zijn allemaal geëvacueerd moeten worden, die worden nu opgevangen. Ze krijgen daar eten, drinken en er is een psychologische bijstand voorzien voor die mensen. Nu zijn we momenteel bezig aan nog eens een laatste nazicht van het aantal koppen die geteld kunnen worden, zodanig dat we een eind kunnen stellen aan onze search en rescue.
1: Er vielen zeker 3 gewonden. Het arbeidsauditoraat is een onderzoek gestart. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Er wordt veel minder drugs in beslag genomen. In de eerste helft van dit jaar zo'n 5,5 ton cocaïne in de haven van Antwerpen. Veel minder dan de 17 ton in dezelfde periode vorig jaar. Volgens de douane kiezen drugsorganisaties vaker voor andere havens. Christian van der Waren.
3: Antwerpen is niet meer de grote nummer 1 drugshaven van import in de Europese Unie. Maar anderzijds is het probleem nog niet opgelost, omdat zij via andere methodes van werk ons proberen te omzeilen. Dus er komt nog altijd cocaïne de haven binnen. Maar ik ben wel tevreden met deze cijfers.
1: Er werd wel al 17 ton cannabis in beslag genomen. Dat is bijna 3 keer meer dan vorig jaar. In Gent is een meisje van 9 in levensgevaar na een verkeersongeval. Een jongen van 14 reed daar gisteravond aan met een bromfiets. De jongen reed weg, maar is intussen opgepakt. Hij reed ook met een gestolen bromfiets. De jongen moet later voor de jeugdrechter verschijnen. Het meisje liep een schedelbreuk op en is nog altijd in kritieke toestand. De Brit Andy Burnham heeft binnen zijn Labour-partij genoeg steun om Keir Starmer op te volgen als partijleider. Gisteren gaven nog eens 27 partijgenoten hun steun, waardoor het voor een eventuele tegenkandidaat onmogelijk is om zich kandidaat te stellen. Wellicht kan Burnham Starmer dan al opvolgen als nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Na een rustdag in de Ronde van Frankrijk beginnen de renners over een half uurtje aan hun 10e rit. Het wordt een stevige, zegt sportjournalist Stijn Vlamink.
4: Constant op en af. 4 calls van derde categorie, eentje van tweede categorie, eentje van eerste categorie. Dus ik verwacht ook vandaag weer een strijd tussen de mannen van het klassement. Dat wil dus ook zeggen dat Remco Evenepoel zich wellicht zal mengen in de debatten.
1: Tadej Pogacar blijft in de gele leiderstrui rijden. Remco Evenepoel staat 4e op meer dan 3 minuten. Vanmiddag blijft het warm, rond 33 graden. Veel zon ook en af en toe wat wolken. Morgen en donderdag blijft het zonnig bij maxima rond 31 graden. Vrijdag is er kans op buien en onweer. Vanaf zaterdag weer droger en tot 26 graden.
5: Wie juwelier Arnold zegt, die denkt aan kwaliteit, aan degelijkheid en aan klasse. Juwelier Arnold is uw huis van vertrouwen voor juwelen, uurwerken en oudgoud. Hier staan service en klantvriendelijkheid centraal.
6: De goudprijs staat historisch hoog. Bij Juwelier Arnold taxeren we gratis uw oudgoud. U krijgt onmiddellijk uitbetaald op uw rekening of kiest voor een waardebon met extra voordeel. Liever iets nieuws? Wij maken met plezier een uniek juweel in ons eigen atelier.
5: Juwelier Arnold, Marktstraat 26 in Oudenburg. Of kijk op arnold.be. Juwelier Arnold, goudsmid sinds 1928.
7: B1, het grootste regionale radiostation voor de Belgische kust.

0: amicalement vôtre.
1: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
2: Zonnig vandaag aan zee, al is er vanmorgen nog wat hoge bewolking. Het wordt 26 à 27 graden met een vrij krachtige noordoostelijke wind. Ook morgen en donderdag blijft de zon volop van de partij met maxima tot 27 graden. Vrijdag iets koeler, zo'n 23 graden. En een kleine kans op een bui of onweer.
3: Ah! Welkom bij B1.
4: Hot B1.
3: Perfect voor de zomer.

0: Wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
1: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: OMAG City Magazine neemt je mee met de beste ondernemers, restaurants en events aan de kust. OMAG City Magazine, boeiende artikels over cultuur, gastronomie, toerisme, entertainment, mode, reizen en sport. Maak ook kennis met mensen en hun verhaal. OMAG City Magazine, veel om te lezen. Nu overal gratis verkrijgbaar.
3: Het ultieme zomergevoel? Ontdek Roof op het dak van Fort Napoleon. Cocktails, mocktails, tapas en heerlijke pizza's. Na het succes van de vorige jaren is Roof ook dit jaar helemaal terug van weg geweest. Met dezelfde zalige zomersfeer en een uitgebreide menukaart. Geniet van een heerlijke avond met een panoramisch uitzicht op het strand, de zee, de duinen en de skyline van Oostende. Roof, elke dag vanaf 11 uur. Tot straks in Roof. Info via roofoostende.be.

nous resterons toujours près de toi.

0: De luchthaven Oostende-Brugge heeft vorig jaar 78.000 euro winst geboekt. Volgens uitbater Aegis is het daarmee het vijfde positieve boekjaar op rij. Opbrengsten stegen onder meer door meer passagiers, extra vliegbewegingen en de rol van Oostende als uitwijkluchthaven om elders afgeleide vluchten op te vangen. De Haan krijgt van de Vlaamse regering meer dan 320.000 euro subsidie voor de energetische renovatie van het gemeentehuis. Het geld gaat naar een nieuw verwarmings- en koelsysteem met warmtepompen dat de verouderde gasketels vervangt. In Pardoumijn-la-Potinière komen daarvoor een 40-tal boringen in de ondergrond. Na de zomer start de laatste fase van de restauratie van het beschermde gemeentehuis. De Oostendse auteur Natasha De Lange brengt deze week haar nieuwe thriller Het Doodsmasker uit. Het verhaal speelt zich af in 1910 tegen de achtergrond van de Belle Époque en de wereldtentoonstelling in Brussel. De Lange werkte jarenlang in musea in Oostende en verwerkt haar band met de kuststad en kunstenaars als Ensor en Spiljaard in haar boek.
1: Tot zover het regionieuws. B1. La Douce France. De beste Franstalige muziek. Overal in Vlaanderen. Via de B1-app.

0: Ziel, laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
1: Kom, we moeten snel zijn.
2: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
3: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis. Ontdek ook de uitgebreide tennis- en padelafdeling.
4: Ik was laatst bij De Weert Sport voor tennisballen en ook eens voor het herstellen van mijn raket. Maar als ik daar binnen ga, ja, wat een keuze. En dat is een probleem. Ik kwam er buiten met nog een mooie jas en nog een muts.
3: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
2: De beste Franse chansons hoor je op zondag. Bienvenue.

0: In Brussel is de civiele bescherming bezig met de berging van de lichamen van de arbeiders die vanmorgen omkwamen bij de zware brand in het Oxygebouw. Het is nog altijd niet duidelijk om hoeveel slachtoffers het gaat. Er is ook sprake van 6 vermisten en zeker 2 zwaar gewonden. Je hoort Brecht Spreibroek van het Brusselse Arbeidsauditoraat.
1: Er zijn momenteel 2 locaties, dat zijn 2 liftschachten met 2 liften die zich daar binnen in bevinden. En de vraag is waar de werknemers zich bevinden en of ze zich daarin alle 6 bevinden. Hoe alles is kunnen gebeuren is momenteel nog een groot vraagteken. De deskundigen zijn aangesteld om onderzoek te voeren.
0: Die berging kan nog een hele tijd duren. Volgens de Brusselse burgemeester Kloze werden 250 arbeiders geëvacueerd. Ze waren met renovatiewerken bezig in het gebouw.
2: Het is een echt een drama voor mij en voor de hele stad. Het is zwaar. Het is spijtig genoeg. Het is veel slachtoffers. Maar het is een beetje te vroeg om te weten wie is de slachtoffers.
0: De oorzaak van de brand kennen we nog niet. Koning Filip en premier De Wever hebben de plaats van de ramp bezocht om slachtoffers en hulpverleners een hart onder de riem te steken. Op al maar meer plaatsen in Vlaanderen geldt een oppompverbod. Na Oost-Vlaanderen nemen nu ook West-Vlaanderen en Limburg maatregelen. Daar mag je geen water meer uit onbevaarbare waterlopen halen, omdat het waterpeil door de droogte maar blijft dalen. En omdat er niet meteen veel regen verwacht wordt, komt overmorgen de droogtecommissie samen. Expert Patrick Willems zit daarin. De situatie is nog niet kritiek, maar stilaan wel zorgwekkend, zegt hij.
3: We verwachten echt wel bijkomende oppompverboden voor alle provincies van Vlaanderen. En we zien ook langs grote kanalen, denk maar aan het Albertkanaal, dat die eigenlijk ook al naar heel lage pijlen aan het evalueren zijn. Dat betekent dan dat er maatregelen moeten komen richting scheepvaart. Plus, ja, 40% van alle drinkwater in Vlaanderen komt uit dat Albertkanaal.
0: Dus we moeten ook zuinig zijn met ons drinkwater. Op sommige plaatsen zou het al meer dan 2 maanden goed moeten regenen om het waterniveau weer op een normaal niveau te krijgen. De Deniers Storoep wordt de nieuwe trainer van Racing Genk. Hij volgt er Nicky Haaien op die naar Burnley in Engeland vertrokken is. Storoep was 6 jaar geleden al even trainer in Genk en daarvoor ook bij AA Gent. Hij is 56 intussen. Tot vorige maand was hij coach in Egypte. Wereldkampioen Tadej Pogacar heeft de 10e rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Een pittige etappe met meerdere beklimmingen in het Centraal Massief. Pogacar finishte alleen. Een halve minuut later werd Remco Evenepoel knap 2e. Hij reed kort voor de strepen weg uit een groepje achtervolgers.
4: 2e geworden, dus tevreden daarmee. Ik had even een moeilijk momentje in de vallei. Maar daarna wel gewoon blijven met tempo rijden en blijven vechten. Dus teruggekomen in de afdaling en ik had wel nog iets over de sprint blijkbaar, dus tevreden.
0: De Fransman Paul Sexas werd 3e, de Deen Jonas Vingegaard pas 7e. Pogacar verstevigt zijn gele leiderstrui en Evenepoel is 3e in het algemeen klassement. Vanavond blijft het nog lang vrij zonnig en warm. Vannacht krijgen we minima rond 20 graden. Morgen veel zon en rond 33 graden. Donderdag hetzelfde weer. Vanaf vrijdag stijgt de kans op onweersbuien en wordt het wat koeler. In het weekend tot 27 graden.
5: Wie juwelier Arnold zegt, die denkt aan kwaliteit, aan degelijkheid en aan klasse. Juwelier Arnold is uw huis van vertrouwen voor juwelen, uurwerken en oudgoud. Hier staan service en klantvriendelijkheid centraal.
6: De goudprijs staat historisch hoog. Bij juwelier Arnold taxeren we gratis uw oud goud. U krijgt onmiddellijk uitbetaald op uw rekening. Of kiest voor een waardebon met extra voordeel. Liever iets nieuws? Wij maken met plezier een uniek juweel in ons eigen atelier.
5: Juwelier Arnold, Marktstraat 26 in Oudenburg. Of kijk op arnold.be. Juwelier Arnold, goudsmid sinds 1928.
7: Welkom bij B1. B1. Verrassend zomers.